0: flushed up, feeling blue.
1: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: And we're Joanne.
4: My name is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam Macbeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Lady Term, Hans Venneman, dames en heren, applausje voor je. Come on!
1: Dankjewel.
2: 1, 2, 3,
0: 4. Dames en heren, ik vond het hartstikke tof om hier te zijn in IJsselstein. Mooi festival, leuke mensen, mooie zaal, mooie stands, lekkere dansers. We willen nog meer. En een lekkere band. Jongens, bedankt hè. Hartstikke tof. En tot besluit, de country song aller tijden. Ja, je roept het wel vaker, maar dit is er toch wel in. Hoor.

Country Roads. Jongens, mic een beetje minder volume. Gewoon lekker in G blijven, een beetje minder volume. Dames en heren, wij willen jullie graag nog één keer horen zingen met z'n allen. Come on. Zing het voor jezelf, zing het voor de band, zing het. Ja, zij misschien. Come on, met z'n allen. Let op, come on. Here we go. Welcome.

0: Dankjewel, tot ziens allemaal. Als je denkt, ik wil wel zo'n Bear CD. Bij Country Gazet zijn ze verkrijgbaar. En denk ook aan de CD van de Colonel Hammond's 4. Kan jullie door, jongens, dan meteen? Of,
1: nee? Wij gaan gewoon door.
0: Jullie gaan gewoon door.
1: Wij gaan gewoon door.
0: Dames en heren, mag je dan een geweldig applaus voor een lekkere band die nooit de deur uitgaat. Spelen alle dagen. Colonel Hammond's 4.
2: En een gigantisch applaus voor Ruud Hermans.
1: Wat een beest, hè?

0: Kaylee Leith for all the seasons in the year. You are right at home on Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Thank you.

0: said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Poulsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Howdy everyone, this is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: keep it country, son. Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ik zou zeggen, loop niet hard weg hoor. Wat ik wel kan zeggen is een welgemeend goedemorgen. Klokje heeft weer 9 uur geslagen en het is zondagochtend, het is woensdagochtend. Maar dat geldt alleen als u in de herhaling zit van dit programma. En het is weer tijd voor 3 uurtjes lang Feel Good Country muziek. We zijn er gewoon weer traditie getrouw. Bijna 16, wat? Al bijna? Mensen lief, daar zijn we overheen. Oh, eens even kijken, want... Ja... Ik zou vertellen, vorige week bestonden wij 16 jaar, dus we zijn inmiddels het 17e jaar ingeslopen. Want 1 augustus 2010 begon het dan allemaal echt officieel voor Crossroads Country Radio. Toen waren wij een heuse country radiozender. En dan zie je zo'n koekenbakker van Mojo. Wij lanceren het eerste country radiostation van Nederland. Nou, ze zijn zeker ook de vrienden van Nashville FM vergeten. Want die hebben ook jaren de nek uitgestoken om country muziek op de kaart te zetten in Nederland. En dat doen wij hier bij Crossroads Country Radio ook, dus al 16 jaar. Maar goed, het ontbreekt ons aan geld om in de eten te komen. Zo is het gewoon. En je bent toch afhankelijk van geld. En als je zo'n organisator als Mojo achter je hebt zitten. Ja, daar ligt wel wat geld. Dus die kunnen dan wel eens een gokje wagen. Maar wij doen het geheel vanuit ons country hart. Met hart en ziel werken wij aan Crossroads Country Radio. En dat doen wij samen met jullie. Want jullie houden ons in leven door zo af en toe een donatie of een gift te schenken, zodat wij onze maandelijkse kosten kunnen betalen. Geldt niet voor iedereen, maar goed, je kan ook niet iedereen in de portemonnee krijgen. Dus zit u nu te luisteren en denkt, jongens, wat een preek op deze zondagmorgen. Ja, dat is meestal hè, op zondagochtend. Blijf ons steunen, alsjeblieft, dat we dit werk kunnen voortzetten. En wellicht misschien zelf een keer de eter in kunnen gaan. Nou, de... Traveling Wilburys, daar begonnen we mee met Runaway. Veel meer mooie muziek vandaag. Zo kunt u onder andere de Music Road Pilots voorbij horen komen. De Texas Tornadoes, Vince Gill. Martina McBride is natuurlijk nog de maandartiest. We hebben vandaag 4 nummers met 1 overeenkomst. Een leuke dubbeldraai. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Hier is Zach Wilkerson met Sweet Little Sparrow.

0: that hope believes in.
1: Ah, u kent ze nog wel. Ja, de stem herkent u natuurlijk, het duizenden Ilse de Lange horen hier. Maar dan in de uitvoering als zijnde de Come On Linnet met heel toepasselijk de Sun Song. En daarvoor Zach Wilkerson, Sweet Little Sparrow. Of Sparrow, moet ik zeggen. We blijven bij het Nederlandse. Toevallig, Jan, goedemorgen Jan, hè. Toevallig kwam ik hem gisteren nog tegen in Zevenaar. En over wie hebben wij het dan? Over Wil Klaassen. Wil Klaassen heeft in het weekend van 29 augustus zijn eigen, zijn plaatselijke country festival in Den Helder. Doet ook Sandra Mooi aan mee en nog een aantal bekende Nederlandse artiesten. Dat is een leuk country festivaletje. Dat hebben ze weer van stal gehaald. Over country festivals gesproken. Ik deed vorige week een oproep bij u allen. Over het country festival in Zevenaar, daar was ik natuurlijk gisteren. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen, wat ik daar zag, deels, dat heeft me echt verdriet gedaan. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb vorige week een oproep gedaan. En ik zag om het festivalterrein zag ik ook banners hangen met een verhaal erop. Over het festival. Om dat in leven te houden. Hè? Net zoals bij ons. Zijn wij afhankelijk van inkomsten. Inkomsten worden gegenereerd door de drankomzet. Tuurlijk, dat kost een paar knaken. Maar zo'n festival kost ook een paar knaken. Als u al geen toegangsprijs hoeft te betalen. En als ik dan zie hoeveel mensen met tassen vol, met troep, sorry voor het woord, maar drank van de Aldi en slaatjes en Pringles en al die toestanden meer. Ja, mensen moeten er eigenlijk diep schamen en maken dit soort activiteiten echt helemaal kapot. Tuurlijk kan niet iedereen in zijn of haar portemonnee kijken, maar mensen lief, ga dan een festival minder misschien en spaar dan voor zo'n festival. Goed, dat gezegd hebbende gaan we Wil Klaassen draaien op verzoek van Jan Heg met Touch the Morning.

Ja, Martina McBride als eerste van drie nummers, welke zij gaat vertolken hier in Country Moods. Ik ben ondertussen even aan het zoeken, want natuurlijk krijgen wij bijna wekelijks ook verzoekjes van Johan. En vorige week was hij er even niet, maar vandaag was hij er weer. Of is hij er weer. En heeft een viertal verzoekjes opgestuurd die wij tijdens de uitzending gaan draaien. En eens even kijken. Ik probeer er altijd wel een beetje in te schakelen. Ik pak gelijk de laatste eigenlijk. En die is voor Edwin. Eén superkerel die één hondje heeft. Die hij drie keer per dag moet uitlaten. Ja. Dus krijg je die rommel thuis, hè. Ook al zit hij niet goed in zijn vel, dan komt het hondje goed uit. Want hij moet die ronde wandelen. Dus hij moet wel naar buiten. En het is wel meestal hetzelfde rondje. En meestal zit het wel goed met Edwin. En dan komt hij vanzelf door het hondje weer goed in zijn vel. En maakt dan aldoor grapjes, zo wordt omschreven door Johan. Dat heeft hij voor Edwin aangevraagd. Kenny Rogers met The Coward of the County. MUZIEK

Zo, ik was eigenlijk een beetje gered door, door de gang. Want ik was even snel een bakje koffie halen. En ik zie je nog 8 seconden. Dus helemaal op tijd dus. Amy Grant hoorde u met Free. En Amy Grant, dat is de vrouw van Vince Gill. En nou ja, we kunnen hem er wel gelijk bij pakken ook. Want er kwam van de week een deel uit van weer van die 50 Years From Home. En dan de 18 Summers. Daar staan weer een aantal juweeltjes op. En een oude nummer, maar in ieder geval 6 nieuwe nummers. En ik heb gekozen Last Night I Close in Time. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Vince Gill.

0: zeggen, geweldig, prachtig, mooi.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, dan moet je ook nog gaan kijken welke country-artiesten er jarig waren. We gaan naar 6 augustus, Lisa Stewart. Patsy Lynn, Peggy Lynn. Ja, misschien wel een tweeling. Ik moet eerlijk zijn, ik ken ze niet. B.G. Thomas op 7 augustus, evenals Chuck Jennings. Felice Bryant, Raoul Malo, onze Raoul. En Rodney Crowell. We hebben, even kijken, op 8 augustus Mark Willis, Mel Tillis, Phil Baisley, Wayne Walker, Webb Pierce. En even kijken, daar zijn wij gebleven hier op 9 augustus. Mel Kilgore, 10 augustus Jimmy Dean, Jimmy Martin, Joni Mosby en Junior Samples. We gaan naar 11 augustus Archie Blue en John Connolly. En op 12 augustus nog Buck Owens, Porter Wagoner en Billie Jean Horton. Nou, dat zijn er wel een paar, hè? Ik heb ervoor gekozen om iets te gaan draaien van Rodney Crowell. En misschien wel toepasselijk voor iedereen. The best years of our lives. Hier is Rodney Crowell.

druk je knopje in, André. Sammy Smith hoorde u hier. Met The Last Word in Lonesomes. Of Lonesome is Me. En zij volgde Rodney Crowell op met The Best Years of Our Lives. Ja, ik vertelde u daar straks over dat nieuwe country radiostation dat komt. Ja, daar kan ik het volgende over zeggen. U hoort inmiddels ook dat er op de Nederlandse radio wat meer country gedraaid wordt. En dat is een Luc Combs en een Ella Langley. Die hoort u voorbij komen. Beetje de hits, hè, want het waait een beetje over. En zo zou dat met dat nieuwe country radiostation ook zijn. Draai alleen nieuw country, hè? Nieuw country. Maar deze klassiekers, ja, die hoor je alleen hier op Crossroads Country Radio. Want wij draaien dus alles. Wij kijken niet, hè? De country heeft natuurlijk ook zijn geschiedenis.

Ja, heel vrij vertaald, had ik het je niet gezegd. Did it? I tell you. U hoorde de Texas Tornadoes hier op Crossroads Country Radio. En bent u zojuist ingeschakeld, zeg ik een welgemeend goedemorgen. We zijn er weer bijna een uur onderweg. Neem u mee naar de klok van 12 uur met heerlijke country muziek. Waar u lekker bij wakker kunt worden. Een beetje die muziek uit de country tijd van weleer. Dit is trouwens een verse dame, om het zomaar onder te belichten. We gaan namelijk Card of Fate draaien met Misery Loves Company. En dat doen we op verzoek van Johan. Want dat is zijn eerste verzoekje in zijn mailtje. Welke voor Jos is, waarmee ik in gesprek kwam maanden geleden bij het Café Het Hart. Zeer intelligente man op leeftijd. En hij zei, het leven is net één roos. Ik vulde hem aan, ja. Het zit vol met drones. Of met dorens. Oh, met drones. Ja, schrijf ik bijna hetzelfde, alleen die R zit anders. Maar goed, enkele doren is tevens één levensles. Want die dorens maken het leven zo interessant, hoe iedereen op zijn of haar manier die roos gaat ontwikkelen. Geluk, verdriet of dierbare verliezen. Ja, dat was in dat gesprek de kern met die ene man. Ja, met verlies hebben we allemaal wel te maken. En we hebben natuurlijk ook allemaal te maken gehad met nieuw leven. Maar goed, niet filosofisch verder gaan. We gaan Card of Fate draaien met Misery Loves Company.

Ja, Martin Robbins hoorde u voorbij komen. Met My Wonderful One. Ja. Die had ik gisteren bij me. My Wonderful One. Om het zo maar te zeggen. Een hele, hele bijzonder leuke dag gehad gisteren. En de maan was niet aan het schijnen. En zeker niet de Amsterdam Moon. Want deze is namelijk aangevraagd door Country Wim. Dankjewel Wim. Het is wel weer leuk om deze voorbij te horen komen. Je schrijft erbij een fijne en rustige dag. MUZIEK.

Chris Stapleton hoorde u hier van zijn voorlaatste album. Als ik dat goed heb, Starting Over. En dat klopt ook helemaal. Album dateert uit 2020. U hoorde The Joy of My Life. Gaan we naar een band die inmiddels niet meer bestaat. Afkomstig is uit Nederland. Inmiddels zijn ze een beetje opgesplitst. Eigenlijk was dit al de eerste versie, want de zanger ging op een gegeven moment al weg, die dit nummer heeft ingezongen. Toen zijn ze nog een tijdje doorgegaan, maar inmiddels zijn ze opgesplitst in de Two Lucky Minds. En dat zijn Albert en zijn vrouw Annette. En daar speelt Sarah Jory bij mee. Ja, en die rest, dat is allemaal een beetje ja, verspreid over wat bands als gelegenheidsmuzikanten. Ik heb het over de Music Road Pilots. Ik heb ze hier nog met dat hele mooie cover. That's Not Her Picture.

Ja, een opstormende artiest met dit prachtige nummer Boston. Zij bestijgt de hitlijsten op Country Minute Nederland. En ja, verder buiten natuurlijk. De Country Charts, daar gaat het om. Zij steeg wel drie plaatsen afgelopen week. En is in, je hebt verschillende lijstjes natuurlijk, maar in ieder geval ergens in de top van de Country Charts te vinden. Stella Lefty met Boston. Het is een soort oud en nieuw hier. Niet dat ik vuurwerk ga afsteken, maar van nieuw Stella Lefty gaan we naar oud Jim Reeves. Memories are made.

was een hitje in de jaren 70 en toen wisten we waarschijnlijk nog niet dat dit toch gewoon een originele countryband is. De formatie Dr. Hook. We worden ze hier met een van hun allergrootste hits, When You're In Love With A Beautiful Woman. Daarvoor Jim Reeves met Memories Are Made Of This. En we gaan hem nu dan draaien. We gaan Julio Iglesias doen. Maar dat laten we doen door Marty Robbins. Want Julio Iglesias die zong Quere Me Mucho. Maar via Marty Robbins heet het Yours.

0: Ja, Martina McBride, dat zijn de maandartiest. I never promise you a rose garden. Ja, dat is nogal wat. Een bloemetje meenemen, dat is nog door taar aan toe, maar een hele rozentuin. Het is iets vroeger, maar...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Precies. We gaan eens even kijken hoe het weer zich laat aanzien vandaag. En vanaf woensdag, voor de mensen die naar de herhaling luisteren van dit programma. Het wordt vandaag landinwaarts tropisch heet met 30 graden. De zon schijnt en er trekken wolkenvelden over het land. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk minder warm. Maar daarna volgt een reeks dagen met zeer warm en zonnig zomerweer. Eens even kijken vandaag. Vanochtend schijnt de zon flink. Komen er vooral het noorden enkele wolkenvelden voor. En in de loop van de ochtend krijgt ook het zuiden met meer hoge wolkenvelden te maken. Onder invloed van een zwakke zuidelijke wind loopt de temperatuur snel op naar aan het eind van de ochtend. Vooral zomers warm. Vanmiddag is het kwik van het binnenland tropisch warm met 30 of 31 graden. In het noorden ligt kwik tussen de 25 en de 28 graden. De zwakke tot matige wind draait naar het westen. En hierdoor is ook op de stranden minder heet. Er zijn wel zonnige perioden, maar er schuiven ook wolkenvelden met bewolking over, waar de zon schuil achter kan gaan hangen. Ik ga naar de woensdag toe. Woensdag draait de wind naar het oosten en wordt er warme lucht vanaf Europese continent aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in de noordelijke kustgebied en 28 tot 31 graden in het diepe binnenland. De zon schijnt volop met enkele dunne sluierwolken. De dagen daarna, dus na aankomende woensdag, daarna stijgt de temperatuur verder. Op donderdag en vrijdag wordt het op uitzondering van het Waddengebied overal tropisch heet met 30 graden of meer. De hoogste waarden zijn weggelegd voor het zuidoosten en oosten met maxima van 34 of lokaal zelfs 35 graden. Het volgende weekend wordt het vochtiger en is er meer bewolking. Waarschijnlijk krijgen we vanaf zondag te maken met minder warme luchtsoort vanuit het noordwesten, waardoor de temperatuur minder hoog uitkomt. En na het weekend volgt er een periode met vrij gebruikelijk Hollands zomerweer, waarin er geregeld kans is op een bui. Dat wat het weer betreft.

Ja, dan hebben we een vast item in het programma. En dat zijn drie nummers met één overeenkomst. Af en toe maken we een uitstapje. En worden het vier nummers. En dat is vandaag ook het geval. En de overeenkomst zit dit keer, of deze keer, Got You. Niet één woord, maar twee woorden. Die naam van een song komen voor, of ja, die in de naam van een song voorkomen, moet ik eigenlijk zeggen. Goh, André, wakker worden. Kijk maar of je deze wilt uitzenden, dat schrijft Han Kreeftenberg. Ik ga ze in volgorde van draaien, ga ik ze opnoemen. Wij beginnen met op de vierde plaats Ricky van Shelton, He's Got You, geschreven door Hank Coren, uitgave januari 62, door Patsy Cline op de 45 toeren single She's Got You en op de B-kant Strange. En bij Ricky van Shelton is die uitgebracht in 1988 op zijn album Loving Proof. Wij gaan naar de derde plaats. He Got You, geschreven door Ralph Murphy en Bobby Wood. Eerste uitgave 82 en juni 82 was de release op het album Inside van Ronnie Milsap. Tweede plek staat Buck Owens, I've Got You On My Mind Again, geschreven door hemzelf, uitgebracht september 1968 door Buck Owens en His Buggeroes op de single I've Got You On My Mind Again en op de B-kant That's All Right With Me, If It's All Right With You, uitgebracht december 1968. En dan komen we naar de eerste en belangrijkste plek in dit verhaal. En ik heb haar al opgenoemd. Patsy Cline, She's Got You, geschreven door, ja, Hank Coren. Eerste opname 61. Op de single She's Got You en Strange op de B-kant. Augustus 62 uitgebracht op het album Sentimentally Yours. Dit is vier nummers en één overeenkomst.

U hoorde officieel 3 nummers met 1 overeenkomst. Maar het werden de 4. En daar vinden we helemaal geen straf. Want beste Han, via deze weg, ja, wil ik je heel erg bedanken voor jouw inbreng iedere week. Voor dit leuke lijstje. Want ik krijg er reacties op van luisteraars die het ook leuk vinden. Dus blijf het vooral doen, zolang je het leuk vindt. U hoorde achtereenvolgens Ricky van Shelton met He's Got You. Ronnie Millsap met He Got You. Buck Owens met I've Got You On My Mind Again. En zojuist Patsy Cline met He's Got You. Dit waren de 3-4 nummers met 1 overeenkomst. Gaan we naar een verzoekje. Een verzoekje van Jan. Die wilde graag Jim Haynes horen met Don't Fancy.

En dat allemaal vertolkt door Aaron Collins, zeg ik dat goed? Ja, ik zeg dat helemaal goed. En deze draaiden wij op verzoek van Johan. Komt van zijn mailtje af. Zou jij Aaron Collins met Love Song willen draaien voor Samantha, mij die ik ontmoet heb, en je weet wat er dan gebeurt met ja, met mij. Dan word ik weer verliefd. En zie ik door mijn roze bril de werkelijkheid van de wereld niet meer. Maar ja, zal ze denk ik niet meer zien of ontmoeten. Of het moet weer toeval zijn. Dan had je haar je nummer moeten geven, Johan. Jongen. Maar goed, ja. Dan zou ik net zoals Zac Brown doen. Gewoon opnieuw beginnen. Zoek je een ander en start je over.

Van dat prachtige album van Ella Langley. Hey, waar is mijn muziekje? Potverdorie. Daar is die. We Know Us. En dat album dat draagt de titel Dandelion. Dus even kijken wat ik nog meer voor moois in de lijst heb staan. Want we zijn er natuurlijk nog niet doorheen. We hebben nog een uur te gaan. En eens even kijken. Ja, we gaan weer even een stukje terug in de tijd. Een mooi duetje tussen Merle Haggard en Willie Nelson in het prachtige Seashore of Old Mexico.

Oeh, wat gevoelig. En Amy Bell, die zag ik het ook zingen samen met Rod Stewart in een live concert. Maar zeer gevoelig. Over gevoel gesproken. Er is een pijl afgeschoten. Een liefdespijl. En die kwam bij mij in mijn hart terecht. En die pijl werd afgeschoten door Wendy. En voor haar draai ik het volgende nummer. Want ik ga namelijk John Pardy draaien. Met Head Over Boots. Ja, als je naar de song luistert, dan zegt het zich eigenlijk al vanzelf. Dus deze, Wendy, is

een klein hitje waren dit Martina McBride samen met Alan Jackson. En een beetje ook op verzoek van Han. Die zei van Alan Jackson en Martina McBride hebben ook zo'n mooi nummer samen. Misschien kan je die eens meenemen als zijn de maandartiest. En bij deze Han, we hebben hem gedraaid. Never Loved Before, hoor u. Breng ons bij het laatste verzoekje van Johan. En die gaan we draaien. Oh, wacht even. Nou vlieg ik ergens anders naartoe. Die gaan we draaien voor zijn achternichtje. En zij heet Alisa. Die is zo goed bezig en die heeft al op jonge leeftijd met dolfijnen gezwommen. Zo, doe maar. En wilde toen tussen de haaien gaan zwemmen, maar dat vond haar moeder niet zo'n goed idee. Nee, dat kan me voorstellen, ja. En ja, het is een echte liefhebster en een enorme dierenliefhebster. Ze is inmiddels 14 jaar. Ja. Ze kwamen twee haaien elkaar tegen, hè, in de zee. Ze zei de ene haai tegen de ander: hi. Goed. Hier is Erika Jo met I'm Not Lisa.

0: Hallo Ketsen, hoorde je met Dreams of Martina? En misschien wel de mooie tijd om het volgende te gaan doen.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.

Vandaag in de dubbeldraai. Misschien wat vreemde dubbeldraai. Want het zijn niet dezelfde artiesten. En het zijn ook niet dezelfde nummers. Maar waar zit dan de link in? De link zit erin dat de dubbeldraai eigenlijk afkomt van een album. Best of... Nee, The Common Treats, The Songs of the Eagles. Dus zo'n album, dat album is uitgekomen in 1994. En daar doen een aantal artiesten wat nummers zingen van de Eagles. Zo hoort u bij ons The Best of My Love. Vertolkt door Brooks en Dunn. Gevolgd door Diamond Rio, die Lying Eyes vertolken. Dat is voor vandaag de dubbeldraad.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

kan ze je allemaal horen. Al die gouden oude, maar ook de nieuwe nummers welke in de hitlijsten staan. Zoals deze van Luke Combs, Be By You. Breng ons bij een bezoekje van Jan Heg. En dan gaan we weer terug in de tijd. Want we gaan luisteren naar Good Old Don Williams. Die zingt over zijn good old boys like me. En dat allemaal hier op jouw Crossroads Country Radio.

steeds een klein beetje meer liefde. Oftewel, a little bit more. U hoorde al eerder de formatie Dr. Hook met When You're in Love with a Beautiful Woman. En dit nummer komt natuurlijk bij hun vandaan. Maar werd vertolkt door Ronnie McDowell. En daarmee zijn we aan het einde van het programma. We gaan afsluiten met Taylor Swift met haar single I Knew It, I Knew You. En voor de rest wens ik u een hele fijne rest van de zondag. Een fijne woensdag. En natuurlijk een hele fijne week. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dus, zelfde zender, zelfde tijd. Bedankt voor het luisteren. En ga u goed. Tot volgende week. Dag.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Nederlandse en Belgische countrysterren stralen bij Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

De opvolger van haar top 10 hits Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Madison, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station.

0: Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 8 en 10. Hits van the Heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het jaar 2006 voor Jake Ingram. Nummer 12 Country voor hem en Love You. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is een national breakout, de nieuwe single van Luke Combs.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

Hij schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston. On a

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding Songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
0: Deze week Spotlight on
1: Paul Overstreet.

Ride On, Paul Overstreet. Je hoort de drie hits van deze singer-songwriter. Ball and Chain, Heroes en Me and My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Nashville, drie man sterk. Ze noemen zich Restless Road. Ze braken door een aantal jaren geleden met de hit Growing Old With You en Last Rodeo. Dit is een regional breakout, heet Forever Ago. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en de Mighty Road Roller. We gaan het uur uit met Riley Green. Hier is Think As You Drunk. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

De onbeschrijfelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Hier is John Morgan.

Daar komt hij vandaan, Koen Vaal. Hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Steady on the Gun. En stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

De meest recente solo single van Corey Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4

Nieuw in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney. How not to. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Coe Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, heet How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Don't Tell On Me van Jason Aldean. Een plaats omhoog, I Can't Love You Anymore, Ella Langley met Morgan Wallen. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 21ste week van 2 naar 1, Don't

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have him, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een Country Airplay hit uit 2017 voor Thomas Rhett featuring Maren Morris en Craving You. Goed.

0: Dan heet u weer welkom bij 2 uur country muziek in het programma Countryland. Met vanavond...
1: Even tussen de barbecue door.
0: Ronald.
1: We zitten lekker met het hele team te barbecue. Want ja. Het is weer het vaste momentje van het jaar dat we ons lekker even verwennen met z'n allen.
0: Dat moet ook gebeuren.
1: We zijn weer welkom in het gasvrije Voorthuizen namelijk. Waar we gewoon heerlijk zitten te genieten van een prachtig zonnetje. En een lekker Italiaans buffet. Weer goed samengesteld door onze kokin Valerie.
0: Ja.
1: Zijn wij moeten eventjes ertussenuit, maar we worden gelukkig tussendoor nog wel verwend door ze, dus dat geeft niet.
0: Ja, ze hebben een hele pak meegegeven.
1: Zeker, dus af en toe kunnen we wel even wat heen en weer halen. Dus,
0: ja.
1: We nemen even de tijd natuurlijk, want ondanks dat wij lekker gezellig zitten, is het natuurlijk wel de bedoeling dat de luisteraars ook gewoon lekker gezellig kunnen zitten. Dus we verzorgen gewoon een programma Countryland, maar wel een hele speciale.
0: Ja.
1: We gaan deze keer namelijk een beetje muziek draaien waarvan wij denken dat al onze teamleden die leuk gaan vinden.
0: Dat is mooi.
1: We hebben voor elk teamlid hebben we een liedje uitgekozen waarvan wij denken, nou, dat zal die persoon wel leuk vinden. Hopen dat die persoon het zelf ook leuk vindt.
0: Ik hoop het zeker.
1: En we gaan er zeker vanuit als we naar de playlist kijken dat wij het leuk gaan vinden. Ja. En dat de luisteraars het ook wel leuk zullen vinden, denk ik.
0: Maar goed, om te beginnen, we begonnen... ik ga Johan natuurlijk welkom heten voor de techniek.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb jou nog ook geen welkom geheten.
1: En jij ook, Kiel.
0: Ja.
1: Met z'n drietjes.
0: Dus, en we begonnen onze uitzending met Kurt Brooks. Ain't going down till the sun comes up.
1: Ja, dus dat is het thema van het feestje vanavond. Hè? We gaan eens lang door tot morgenochtend de zon weer opkomt.
0: Oh jee.
1: We geven niet zo snel op. De buren vinden het niet erg. Die zijn toch op vakantie.
0: Die zijn op vakantie, ja.
1: Dus daar
0: hebben we geen last van.
1: Nee.
0: Dan gaan we door naar de volgende.
1: Nou ja, het eerste liedje is eigenlijk de vraag. Is dat nou een liedje wat voor App is? Of een liedje wat voor mij is? Want eigenlijk de zanger heb ik leren kennen via App.
0: Oh.
1: Daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Dus ik denk dat App dit liedje ook absoluut wel gaat waarderen. Ik moet zeggen, ik zelf zeker. We hebben het namelijk over J.D. Graham. En J.D. is, heb ik ooit begrepen, een keertje omschreven als combinatie van James Taylor als zanger voor The Grateful Dead. Het is een hele bijzondere stem.
0: Ja.
1: Het is een bijzondere man.
0: Ook dat.
1: App kent hem, privé gelukkig.
0: Oh, ook dat nog.
1: En
0: ja,
1: dat,
0: leuk.
1: Ik ben nog steeds heel blij dat App me... heb geïntroduceerd aan deze muziek van deze man. Want ik vind hem prachtig.
0: Ja.
1: Ik hoop u ook. Speciaal dus voor App of voor mij. Mag ik kiezen. J.D. Graham met A Pound of Rust.

0: Dat was toch een prachtig nummer.
1: Ja, heerlijk stem. Met ja? prachtige zanger. Ik hoop dat het inmiddels ook wel wat beter gaat natuurlijk. Hij is in februari betrokken geraakt bij een behoorlijk stevig ongeval.
0: Oh.
1: Dus, sindsdien natuurlijk ligt hij in het ziekenhuis, moest hij verzorgd worden en alles en nog wat. Dus, ik hoop dat het langzamerhand toch weer opkrapt. En dat die beste man weer in staat is om meteen om weer prachtige muziek te maken.
0: Als ik dit hoor, dan kijk ik daar wel naar uit.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja.
1: De volgende, die is voor ons, kan ik dat zeggen, ons jongste teamlid.
0: Bijna ja, wel, ik weet niet, bedoel je dat met leeftijd? Of?
1: En daar blijf ik even buiten.
0: Maar hij is wel als laatste bij het team gekomen, dus... Ja, en hij heeft toch wel een speciale band waar hij geïnteresseerd in is. Ook contact mee heeft, of tenminste sowieso met de manager. Ja. En wat ik nu zo zit te bekijken is dat een van zijn, of van hun bekendste nummers, ook hier in Europa. En dat zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
3: Ach, we hebben weer prachtige nummers uitgekozen, maar van vinyl. En dat zijn er drie vanavond. Ja, we gaan vooruit met onze zaken. De vinyl van vanavond is Jim and Jess. En ik denk dat we hier allemaal wel mee eens zijn als we dit nummer draaien. Want Volmer Haro die vindt het nummer ook prachtig. En wat zijn we dan mee bezig? Met Hoping, That You're Hoping.

Nou, fantastisch weer. Jim en Jess, ik geniet altijd van ze als ik thuis eens een keer even die box aan het rondkijken ben en luisteren ben. Dan heb ik Jim en Jess. En het, een van de mooiste nummers die ik vind, Hoping, That You're Hoping. En dan gaan we naar Eddie Arnold. Texarkana, baby. Ja, dat ik doe het nog goed ook een keer. Hoe is mogelijk? Ook die is van vinyl. En ja, we kennen hem als Richard Edward, Eddie Arnold. Het is een Amerikaanse zanger van country en popmuziek. Ah, dat hoort u wezen wel, dat wat popmuziek bij vindt. En dat is vanuit de jaren 40 tot 60 zeer succesvol geweest. Hij bereikte 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten en verkocht meer dan 86 miljoen platen. Personen die fan van Eddie Arnold waren, zijn onder meer Elvis Presley. Ray Charles en Jerry Lee Lewis. In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dan met dit nummer ook.

0: Nou, ook deze was weer van vinyl. En we hebben dat weer met plezier beluisterd. Als u vanavond had kunnen kijken via de tv, dan had u kunnen zien dat er dus een ouderwetse studio-opstelling staat. Twee pick-ups en een mengpaneeltje. En dan niet het mengpaneel van de studio, maar gewoon het oude mengpaneeltje waar we dus 30 jaar geleden bij Radio Barneveld mee begonnen zijn. Dus
1: het introotje klopt ook niet helemaal, hè? Want dan zei je van no dust on the records. Nou, dat is in dit geval wel het geval, hoor. Want deze komen echt bij jou uit de oude doos vandaan.
0: Die komen echt bij de oude doos vandaan. Ja, ik heb daar gelukkig 800 singeltjes ooit eens een keer van iemand gekregen. Nou ja, gekregen niet. Gekocht zelfs. Maar met alle plezier, want 800 van die singeltjes met allemaal, hoop ik, deze kwaliteit van muziek.
1: Ja, we gebruiken er nog meer deze uitzending. Ja. Mensen komen er nog wat meer tegen.
0: De Mac Combrick Brothers. Het zijn, hier zag ik vier broers en er zit nog een klein dametje bij die meedoet op viool, dacht ik. Als ik het zo heel snel even zag, ja, dan gaan ze allemaal andere foto's doen. Maar in principe zijn het dus vier broers, als ik het goed heb, Ron.
1: Ja, en het is op zich een hele goede band uit de jaren 50. Ze hadden alleen een pech dat in die periode natuurlijk de Stanley Brothers en Harro's favoriete Louvin Brothers.
0: Ja.
1: En die waren veel populairder dan hun. Maar dat betekent niet dat hun muziek ook veel slechter was. Want de McCormick Brothers maakten ook echt serieus veel goede muziek.
0: Ja.
1: Zoals je inderdaad in het volgende liedje gaan doen. Klopt de titel een beetje met jouw gevoel? Nu we gezellig met het hele team bij de barbecue zitten?
0: Ja. I'm happy to know

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland. NBA.

0: programma. U luistert gewoon naar Countryland. En dat doen we met het prachtige nummer van Lionel Richie. En wat er country aan is, is de Rascal Flatts. En dat blijft genieten.
1: Nou, en dit liedje was speciaal weer even voor Johan.
0: Oh, was je voor Johan?
1: Ja, we gaan want we maken een speciale barbecue-uitzending. Oh, ja. En dat betekent dat we liedjes doen voor iedereen. En deze was even speciaal voor Johan. Ja. Die ging even de voetjes van de vloer afdoen. Normaal hoor je die jongen niet, maar nu stond hij op het plafond te dansen.
0: Als hij maar klompen aantrekt, dan hoor je hem ook wel, hoor.
1: Toch best lastig buiten in de tuin, maar... De volgende die we gaan draaien is inderdaad wel een van de teamleden weer. En die is deze keer speciaal voor Jos, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat deze dame is niet alleen voor Jos favoriet.
0: Nee.
1: Dat mag ik zo zeggen. Ik denk dat er meerdere teamleden zijn die hier zeer waarderen.
0: Ja.
1: Het is namelijk Sierra Hull. En Sierra Dawn Hull, een Amerikaanse bluegrass zanger, is begonnen op de 13e album. Toen kreeg ze een contract bij Rounder Records. En in 2008, op 16-jarige leeftijd, had ze haar debuutalbum al.
0: Zo.
1: Wat een zangeres. Jos kan er heel veel meer over vertellen in al zijn uitzendingen en dan ook in zijn eigen programma. Ja. Besteedt er ook meer dan aandacht aan, dus daar verwijs ik dan ook graag. Ik ga geen poging wagen om uit te leggen hoe goed de Sierra Hill is, want dat kan Jos vele malen beter dan ik. Het enige wat we doen is gewoon lekker luisteren naar Sierra. Best bye.

0: guys, this is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Ja, de beste koop, hè?
2: Met haar zeker, ja, die albums van haar. Dat zijn allemaal prachtig natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ze is wel een beetje veranderd in haar stijl. Het is niet meer de zuivere bluegrass. Ze kan af en toe wat soul tussendoor doen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, want het blijft Sierra Hull.
2: Prachtige stem.
1: Ja, prachtig.
2: De volgende is weer een dame trouwens. We proberen er ook altijd aandacht aan te besteden, ja, natuurlijk in Countryland. Dat we een beetje eerlijk verdelen, 50-50, de zangers en zangeressen. Zeker omdat de zangeressen binnen de country, vind ik, best wel ondergewaardeerd worden.
1: Ja.
2: Terwijl het toch, ja, jullie zijn zelf natuurlijk een paar maanden geleden naar een van de beste zangeressen van de wereld geweest, Emmylou Harris.
1: Ja, klopt.
2: Dus ik denk dat er toch meer dan genoeg goede zangeressen zijn. Wij besteden er ook graag aandacht aan. De volgende heb ik zelf ook leren kennen via app eigenlijk.
1: App is onze leermeester.
2: App heeft echt af en toe van hele mooie dingen. In dit geval ook weer een leuke dame, namelijk Jess Jacoy. En die gaan we dus speciaal voor App draaien. Ik denk dat we hem daar ook wel weer gelukkig mee maken. En onszelf en de luisteraars. The one I'm living for.

0: Ja, dat was weer een fantastisch nummer van Jess Jagoy. En de Abdi heeft deze dame persoonlijk gesproken, gezien op de foto. Dus ja, als we Ab hebben, dan komt u regelmatig wel het bekende artiest voorbij.
1: Appiepedia.
0: Kijk, want die kan ons ook heel veel vertellen. Maar goed, de volgende, daar kan ik ook wat over zeggen. Want we hebben natuurlijk Leen in ons team zitten. En Leen is eigenlijk een heel beetje een Bob Dylan fan. En toen hij af en toe eens een keer aan playlist te maken was in het begin dat hij bij ons zat, toen kreeg hij eigenlijk de smaak te pakken met Johnny Cash en Bob Dylan. En dat vond hij wel leuk, want dat waren toch wel twee bijzondere stemmen, zei hij. Nou ja, ik vind het ook zo. En dat gaan we zeker beluisteren in One Too Many Mornings.

0: Ja, en zo draaien we eigenlijk muziek van alle onze collega's, wat ze mooi vinden.
1: Ja, hopen we inderdaad dat ze het mooi vinden.
0: Oh ja, ja, dat is waar. Ja,
1: sommigen zitten tevreden te kijken en anderen zitten nu naar ons te kijken van waar gaan we voor ons draaien.
0: Ja.
1: Nog even.
0: Die spanning houden we lekker erin.
1: Genieten van de heerlijke hapjes en de drankjes ondertussen.
0: Ook zeker, zeker. En wat ik nog weer leuk vind is natuurlijk dat Haro, is er nou een van de oudste die bij ons ook meewerkt? Qua leeftijd?
1: Nou, voornamelijk qua duur dat hij bij het programma zit.
0: Oh ja, ook ja.
1: We gaan het niet over leeftijd, hebben we gezegd.
0: Ah, nee, dat is waar.
1: Niet de jongste, niet uit. Maar wel, Aro is wel degene die na jou en na Johan een beetje langs zit en bij het programma is.
0: Ja, dat is waar. En dat hebben we ook ervaren met heel veel jaar de Loving Brothers. Alle cd's, lp's, alles wat van Loving Brothers was, hebben we wel gedraaid door Aro. En dat willen we nu nog even een keer doen. Met The Family Who Prays.

0: Ik zeg altijd maar zo, Harro, wat ben ik blij dat jij ons de Loving Brothers hebt gegeven en hebt laten horen. Want ik vind het toch wel, wel een van de mooiste mensen, duo's, die bestaat in de countrymuziek.
1: Ja, en gelukkig hebben ze ook een behoorlijk groot oeuvre, dus dat kunnen we een tijdje
0: ja,
1: door.
0: Klopt. Ik heb wel wat in de kast staan, dus ik kan ze ook nog wel draaien. Maar ik denk dat Harro en ik wel een beetje op hetzelfde weer komen. En dan gaan we naar Rose Betts.
1: Rose Betts, ja, een zangeres uit Engeland in dit geval, uit Hertfordshire. Ze heeft in 2022 heeft ze het debuutalbum White Orchids uitgebracht. Een onderdeel van dat album, van Driving Myself Home was het liedje, is meteen viraal gegaan op TikTok. Ze had hem eigenlijk als een grapje gemaakt, want ze had een blind date gehad die niet helemaal goed had gelopen. Dus vandaar dat ze dat liedje had gedaan.

0: Maar binnen een dag nadat ze hem op TikTok had gezet, waren er al 300.000 views. Dus dat smaakte naar meer. Dus vervolgens een liedje wat ze uitbracht in 2023, het liedje Irish Eyes, die zette ze ook op TikTok. En die kreeg al heel snel 5 miljoen views. En is vervolgens ook 13 miljoen keer geluisterd op Spotify. Kortom, Ierse muziek is nog best wel leuk, hè? Dat zeg ik altijd tegen jullie.
1: Dat heb je mij nooit horen zeggen, hoor.
0: Ja, daarom.
1: Ik sta er wel achter.
0: Ondanks dat dit een liedje is over Ierland en ik er dus ook absoluut gek op ben en ze hier heel groot plezier mee doet, is dit liedje niet speciaal voor mij. Dit is namelijk voor onze kokin van vandaag, voor Valerie. En ik hoop dus dat ze er ook van gaan genieten. Rose Betts met het prachtige Irish Eyes. My mother

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Ik weet nog wel dat ik in Barneveld was en dat ik in een straatje moest wachten op iemand. En dat ik daar in dat straatje een winkel zag waar ik singeltjes zag liggen. Of cd's zag liggen. Ik denk, dat is wat voor mij. En ik ben gauw even naar binnen geweest. Ik heb de auto even gauw op het plekje laten staan. Ik denk, dus, ik ben zo snel. Maar goed, ik was niet snel genoeg. Want ik moest even wachten in de winkel. En toen kreeg ik eigenlijk het volgende. De Del McGoody Band. Ik heb hem gelijk in de auto gedraaid. Gelijk hard. En dat waren dus lekkere nummers van Nashville Cat. Van de Del McGoody Band. Aan het begin van het tweede uur voor vanavond. Ik was al helemaal in het derde uur bezig.
1: En dat is vierde en vijfde. We gaan er rustig door. Kom er al dat heerlijke hapjes die we gehad hebben tot nu toe.
0: Ja. En ik ga gelijk even verder. Want ik heb een hele mooie dubbel LP, is dat geloof ik. Van Johnny Cash. The Music Forever Words. En het zijn allemaal nummers geïnspireerd door Johnny Cash. En gezongen door allemaal grote artiesten. Chris Christofferson en Willie Nelson bijvoorbeeld. Brad Paisley. Die gaan we zo meteen draaien. Rosanna Cash. Nou, noem maar op. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan is ons programma alweer vol. En dat gaan we zeker doen. Maar waar ik wel graag luister en u naar willen luisteren is The Captain Daughter van Alison Krauss en Union Station.

0: Wat is dat mooi.
1: En deze was speciaal voor jou.
0: Oh, dankjewel. En dat had ik niet op gerekend.
1: Nee, dat was heel speciaal voor jou. Daarom hebben we hem gekozen. En het is, ja, moet ik zeggen, het klinkt toch niet verkeerd voor een pick-up plaatje.
0: Nee,
1: het is gewoon vinyl wat hier draait. Het is geen computer, het is geen state-of-the-art modern, wat dan ook. Het is gewoon een ouderwetse pick-up, verbonden aan een mengpaneeltje met een plaat erbovenop. Waar de stof afgeblazen is.
0: Ik kan me
1: voorstellen dat dit album trouwens weinig stof bevat. Want deze wordt vaker weer gedraaid. Want
0: deze, ja.
1: Prachtige, mooie muziek.
0: Hoor. En ik heb hem ook nog niet zo heel lang in huis. Dus dat is al iets bijzonders. En wat mooi is, het is geïnspireerd op muziek van Johnny Cash.
1: Dus ik ga ervan uit dat we nog wel meer van deze muziek, van deze plaat, te horen gaan krijgen.
0: Ja, want ik wil wat meer. Want niet alleen de muziek, maar Johnny Cash heeft dus ook hierin. Oh nee, de zoon, John Cash. Die heeft de nummers allemaal geschreven. Dus vandaar dat we deze zo trots op zijn. Waar ik ook op trots op ben, is dat we dus voor een poosje geleden in de studio Maxime Baas hadden met Casper Nachtegaal. En dan noemen we weer namen waar ik denk van, wat zijn die toch weer fantastisch. Als je die opnames terugluistert, je kunt het ook bekijken.
1: Ja, kanteland.nl, daar vindt u sowieso natuurlijk alle informatie daarover. Dan vindt u alle artiesten die zijn geweest. Kunt u ook in de gaten houden welke artiesten nog gaan komen.
0: Ja.
1: U kunt natuurlijk op onze social media's kijken. Kijk op onze YouTube-kanaal. Daar vindt u een prachtige samenvatting. Schitterend mooi gemaakt door Johan en Valerie.
0: Ja.
1: En kijk natuurlijk op onze socials. Instagram, Facebook, TikTok. Wat we allemaal niet ongeveer nu hebben tegenwoordig. Daar staat meer van dit hele moois.
0: En daarom gaan we nu ook luisteren naar Maxime Baas en Casper Nachtegaal met October Skies.
2: Dankjewel. Hier komt October Skies.

0: Hoi, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland.
1: Goed, dat was dus het prachtige nummer October Skies. Opgenomen in de studio van...
2: En dit liedje was speciaal, hebben die gedraaid nu voor Patrick. Want we weten dat die enorm groot fan is van Billy and the Big Bang. En
1: klopt.
2: Van de muziek van Maxime.
1: Gelukkig houdt die muziek ook allemaal. Hè. We kunnen voor elke medewerker wel een favoriet nummer opzoeken.
2: Nou ja, we hopen dat ze hem leuk vinden. Die wij kiezen voor.
1: Dat is zeker zo.
2: Aan de blije gezichten te zien van ze tot nu toe nog wel.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik hoor ze ook niet smakken nou. Hè. Gewoon gezellig eten, daarom. Maar niet smakken. Dat scheelt.
2: Rustig houden.
1: Ja. Hey, we gaan naar weer drie nummers van vinyl. En we hebben dus... Ik heb er eigenlijk weer zoveel op het moment dat ik denk... Ik moet regelmatig eens wat draaien. Anders krijg ik die LP's niet er doorheen. Maar laten we dan maar beginnen met de eerste. En dat is er eentje van Marty Robbins van zijn LP. En dat nummer heet Blue Sea.

0: Nou, zullen we daar met z'n allen gaan zwemmen? In de Blue Sea?
1: Heerlijk, met dit weer.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Blijft een prachtige mooie stem, hoor, die man.
0: Ja, die Marty Roberts. Hij kan echt van alles ook. Hè. Het jodelen doet hij ook nog een beetje af en toe. En, ja, echt de Marty Roberts stem die we gewend zijn. Dan gaan we naar nog weer zo eentje. Dat is de man dus die... hoe moet je het zeggen?
1: Nou, je begint redelijk richting echt oude doos te gaan.
0: Ja, we gaan echt naar oude platen. Ik zie hem hier voor het dingen zitten.
1: Dat is nou het mooie inderdaad van het draaien van vinyl. Is dat je ook gewoon een hele mooie hoes hebt van de LP. Dus vroeger hadden we natuurlijk ook wat meer tekst op. Ook wat makkelijker voor mensen van onze leeftijd.
0: Ja.
1: Die cd'tjes worden steeds lastiger om te lezen ongeveer. En dan krijg je toch wat kleinere letters. Dit zijn nog vrij grote teksten.
0: Zijn, ja, dat
1: lukt nog half zonder bril.
0: Ja, ja. Maar goed, we gaan naar de LP. Jim Reeves Collection Music Camps from the Muse. Of nee,
1: ja, echt de pareltjes van zijn Reeves Collection. Want die man heeft ook best wel veel muziek gemaakt, kan ik wel zeggen. Maar ze zijn er toch in geslaagd om een aantal pareltjes ervan op een LP te zetten.
0: En daar hebben wij er eentje van gekozen. En dat is Jim Reeves met Oklahoma Hills.

0: Nou, wat vonden we van Jim Rees?
1: Ja, heerlijk. Hij blijft gewoon inderdaad een van de pareltjes. Ik snap absoluut waarom die op de LP staat.
0: Ja, ja. Ik heb gelukkig wat LP's van hem al. Dus we kunnen meer gaan draaien.
1: We zijn netjes keurig op die 50% bezig trouwens. Hè? Want we hadden het net over 50% dames, 50% heren.
0: Oh ja.
1: Je hebt nu net begonnen met Del McCoury Band. Vervolgens heb je nu Marty Robbins en Jim Reeves. Dus dat zijn drie heren. We hebben twee dames al gehad. Alison Krauss en Maxine Baas.
0: Ja.
1: Dus voor de tijd voor dame nummer 3.
0: En dat is Loretta Lynn. En ik heb deze LP al jaren in mijn kast staan. Maar ik had geen pick-up. Dus kon ik hem ook niet draaien. Maar nu gelukkig wel. You Ain't Woman Enough.

0: don't you roll slow? Baby, how can I roll when the wheel won't go?
1: Dat was Bill Monroe. En dat is onze godvader in de bluegrass muziek. Hij is de bluegrass muziek ooit begonnen. En volgens mij heeft hij ook nogal wat eisen die had toen in die tijd. Als hij bluegrass muziek, dobro mocht er bijvoorbeeld niet bij. En, hij is wel de beginner. En wij mochten daardoor ook onze EWOP afgelopen jaren organiseren. En muziek van Bill Monroe laten horen. En dit was dus het nummer 9 Pound Hammer. En dan gaan we door naar Merle Travis.
2: Ja, en die gaan we speciaal draaien voor onze collega Jaap. Merle is bekend om een aantal liedjes zoals I'm a Pilgrim and Dark as a Dungeon. Hij staat voornamelijk bekend om zijn unieke gitaarstijl, die door de gitaristen nog steeds een Travis picking genoemd wordt. In zijn liedjes heeft hij ook heel veel aandacht voor Muhlenberg County, de plaats waar hij vandaan komt. En de teksten van zijn liedjes zijn sociaal geïnspireerd, vooral over de economische uitbuiting van Amerikaanse mijnwerkers. Maar hij kon het dus ook goed zingen over truckers. En met al die truckers in onze groep is het goed om daar aandacht aan te besteden. Dus dit liedje is speciaal voor Jaap. Ik hoop dat hij ervan geniet. En ook u. Merle Travis met 16 Tons.
3: Some people say a man is made out of mud.

0: Merle Travis, 16 Tons. Een van die mooie truckersongs die er ooit geschreven zijn. En door heel veel artiesten uitgebracht zijn in de loop of in de laatste jaren. En wij draaien dat toch graag. Want ik ben zelf natuurlijk ook potje trucker geweest. Ben je verhuizer als trucker? Maar goed, ik zat wel achter stuur. We gaan naar het volgende. Brad Paisley.
1: En iets speciaal voor Johan en voor jouzelf. Want jullie zijn er natuurlijk ook geweest.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Live in Amerika. Boven in zijn groot stadion.
0: Nee, dat was bij Carl Brooks.
1: Dan moet je Brad Paisley de volgende keer hebben.
0: Nee, die was in Tilburg.
1: Zijn jullie daar geweest?
0: Daar zijn we geweest.
1: In Amerika.
0: Ja. En Johan is afgelopen keer ook nog in Grollo geweest. Daar heeft hij Brad Paisley ook gezien.
1: Heerlijk.
0: Dus die kent alle liedjes nou uit zijn hoofd.
1: Vandaar dat hij met dit liedje aankomt.
0: Ja.
1: We hebben het wel eens vaker over natuurlijk. Met muziek luister je voornamelijk naar de melodie en naar de muziekinstrumenten die gespeeld worden. Maar het is ook wel eens goed om te luisteren naar de tekst.
0: Ja.
1: Er zijn namelijk ook hele goede tekstschrijvers natuurlijk. En soms heeft de tekst niks om het hand. Het is gewoon lekker gezellig zo nog buiten. Dus maak er wat vrolijks van. Soms is het heel verdrietig. Zeker bij Bluegrass geboorte natuurlijk best wel veel levenservaring ingegooid worden. En soms is het tekst met een knipoog.
0: Oh ja.
1: En daar valt deze onder. Luister vooral in het begin. Niet al te goed. Luister aan het eind wel. Dan snapt u het geintje. Brad Paisley met Those Crazy Christians.

0: Een prachtig mooie les dat je niet af moet gaan op het eerste wat je ziet en wat je dan denkt dat je ziet. En zeker als je niet weet wat erachter zit. Het is, de tekst is heel duidelijk, namelijk ga niet af op de eerste indruk die je denkt van een bepaalde groep mensen. Maar neem even de moeite om wat dieper erop in te gaan, om te kijken wat de beweegredenen zijn. En kijk niet naar wat jij vindt dat de rare gewoonten zijn van mensen, maar kijk wat er werkelijk gedaan wordt. Zoals Phil Collins ooit een keer een heel mooi liedje heeft gezongen. Doe niet wat ik zeg, maar doe wat ik doe. En dat geldt voor mij ook inderdaad, de manier waarop de Bijbel te woord staat. Hoe je het interpreteert, maakt niet uit. Doe datgene wat de Heer van je vraagt.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Ronald. Dank je wel. En we gaan door met de volgende. En dat is weer een dame. Dit uur, dit deel
0: ja,
1: van...
0: Ja, maar wat netjes in evenwicht.
1: Ja. En dat gaan we doen met Patsy Cline. En wie kent dit nummer niet? Crazy.

0: Patsy Cline, Crazy. En deze is speciaal voor een van onze collega's.
1: Voor Helen, inderdaad.
0: Voor Helen, ja.
1: En de titel van het liedje was niet bedoeld voor Helen, hoor. Maar we hopen wel dat zij Patsy Cline gewoon heel erg leuk gevonden heeft.
0: Ja.
1: Dus deze is speciaal opgedragen aan Helen.
0: Aan Helen. En dan gaan we de volgende pakken, Ronald. En dat is alweer de laatste van...
1: Ja, en die is voor mezelf.
0: Oh.
1: Even egoïstisch. We hebben natuurlijk nu twee uur lang iedereen gedraaid voor alle dingen. Dus deze doe ik even lekker voor mezelf. Alhoewel, ik heb het vermoeden dat jullie dit niet echt vinden dat ik deze heb gekozen.
0: Nee, ik zag zoveel teams staan. Ik denk, nou, dan komt toch wel een keer Ronald.
1: Ja, daarom. Deze gaan we draaien. Namelijk is een liedje van Darius Rucker. En Darius is begonnen in 1989 met een pop- en rockband. Namelijk Hootie and the Blowfish.
0: Oh.
1: En daar gaan we geen muziek van draaien. Vervolgens is hij in 2002 heeft hij een heel mooi R&B album uitgebracht. Ook dat is schitterende muziek om naar te luisteren. Maar ook die gaan we niet draaien in Kandelat. Maar gelukkig voor ons in 2008 heeft hij ook een country album gemaakt. En daar gaan we natuurlijk wel muziek van draaien.
0: Gelukkig.
1: En helemaal omdat we hebben natuurlijk altijd al een rode draad en een linkje. Het liedje wat we gaan draaien is namelijk mede geschreven in 2013 uitgekomen. Maar mede geschreven door Bob Dylan.
0: Ja, klopt.
1: En dan hebben we natuurlijk een bandje met Leen. Dus ik denk dat we iedereen er wel een plezier mee gaan doen. Darius Rucker met het overbekende Wagon Wheel.

0: Aan het eind van de, ja, hoe moet ik het zeggen, Italiaanse avond?
1: Zeker, we hebben met dank aan onze gastvrouw Valerie, hebben we natuurlijk heerlijk gezeten en met z'n allen. Lekker gegeten, lekker gedronken, gewoon gezellig met z'n allen. En we hadden net aan het begin van de uitzending al, we gaan nog door tot het begin van de nacht.
0: Oh, dus we gaan ook nog wel een programma doen dan?
1: Zeker.
0: Nee hoor, nee, je hoort alleen maar deze twee vanavond. Ik ga eens even wat mensen opnoemen, want ja, deze avond is mede mogelijk gemaakt door onze volgende collega's. Harro de Jonge, Ronald Groot, Jos van der Lely, Ab van der Lely, zijn twee broers zeggen ze, Leen Kraal, Jaap van der Weert, Patrick, onze hoffotograaf, Johan voor de techniek, Valerie voor foto's en video, en Henny, die zit er weer bij voor als als lichttechnicus. Dus dat zijn eigenlijk...
1: Ja, en als laatste van nog liefst ook Helen.
0: Oh, en Helen, ja.
1: En
0: ja,
1: tegenwoordig ook Gerrit.
0: Oh, Gerrit ook, ja.
1: Ja, zeker. Het team breidt steeds meer uit. De hulpschuiver.
0: Ja, de hulpschuiver.
1: Die wordt steeds groter en we zijn blij met alle collega's. En zeker dat we gezellig een prachtig programma van kunnen maken elke week weer.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En we doen het met heel veel plezier. En we kijken nu eigenlijk ook al uit naar februari, hè?
1: Dan gaan we weer verder doortellen naar al die jaren geleden. Dat jij ooit een keer de eerste schuif heeft opgegooid.
0: Op het mengdeeltje wat daar staat.
1: Hij doet het nog steeds na 30 jaar.
0: Klomtikken.
1: Waar we nu de LP's opgedraaid hebben.
0: Ja, maar goed, we hebben dat met heel veel plezier gedaan vanavond. En ik vond met de techniek de LP's en singeltjes die gedraaid zijn, ik vond het geluid daarvan fantastisch. Wat is dat mooi. Waarom doen we dat niet vaker? Ja, ja, Johan, ik weet het. Ik weet het. Er zit wel een kunstje bij waar wij het voor doen. Ja, luisteraars, wij hebben dit met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Want dit is Countyland. Dit is waar wij het voor doen. De muziek die wij laten horen. De muziek die tot ons spreekt. En de muziek die zegt... Mensen, het is het laatste seconde van de uitzending. En ik ga zeggen groetjes en tot de volgende keer.

0: guys.
1: Thank you. Dit is Crossroad Country Radio.
2: Leuk dat je luistert. Goedenavond.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 Country Hit.

Crossroads is er voor wie van country houdt zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In het eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke country-artiest ooit.

Ella Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ik draai deze maand Brad Paisley's project Tacklebox en dat is geen gewoon album. Paisley dook in zijn eigen archief vol nooit uitgebrachte songs. Sommige daterend uit de jaren 90 en combineerde die met nieuw geschreven nummers in diezelfde sfeer. Hij noemt het project zelf een doos vol haakjes. Dit duet met Miranda Lambert is een van de 13 tracks op Disc 1, dus zullen er meer volgen.

Een losse, zonovergoten single van Casey Musgraves, de Texaanse, die de afgelopen jaren de grenzen tussen country, pop en folk telkens weer opzoekt. Ze won al meerdere Grammys, onder meer voor haar album Golden Hour. Mexico Honey past in haar lijn van luchtige zomerse liedjes, met een scherp geschreven tekst eronder.

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971, verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw, die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago, toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer. Onduidelijk blijft wie de zangeres is.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

De Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country- en Americana-hoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Terlingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Terlingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bakes is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol, zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigen bodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

Good old Nick McKenzie met een country song die A Guy Like Me heet. Het is eerlijke ingetogen singer-songwriter country van het soort waarbij de tekst en de stem voorop staan en de productie bewust sober blijft.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack, een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961, maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt, in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis, maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandi Carlile. Joshua Quimby opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlile, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlile's stem functioneerde erin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlile, elfvoudig Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn, gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste country-artiesten aller tijden, blikt op haar 7e studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest-Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass-invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

0: De cover van de week en meteen een mooie link met uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.
1: It was written by John Prine, one of our finest songwriters to ever live. I always marvel at the fact that he was able to get inside the psyche of a woman who was kind of grappling with being at the end of her life.

0: Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B.
1: Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. We horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie, en die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de bestverkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Dirk en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album Highway 75 is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt. Heartache.

Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving.

Groots Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 00045 47091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.